0: Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal

0: concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt 1 graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: over een man die zich afvraagt waarom zijn relatie gestrand is. Hadden wij muziek van de Amerikaanse rockband Cock Robin. Thought You Were On My Side.
1: Welkom bij Presente Veren met Peter van Echt.
0: Ja, en dan in één keer is het alweer zaterdag. Zaterdag 3 oktober. En zoals te doen gebruikelijk beginnen wij in het weekend de nieuwe Radio Horizondag op zaterdag en zondag met het programma Fris uit de Veren. Goeie

Ja, de gemeente Asten en Valkenswaard zijn blij met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. We kunnen het deze ochtend even hebben over het grote jongerenonderzoek wat in onze regio is gehouden. En niet geheel onbelangrijk, de maximum snelheid op de Gelderopse weg in Hezen. Die gaat van 80 terug naar 60 km per uur. Hou daar rekening mee. Goedemorgen nogmaals.

En je hoorde My Love. De maximum snelheid dus op de Gelderopseweg in Hezen op het gedeelte buiten de bebouwde kom gaat binnen 2 weken omlaag naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. En de gemeente vraagt weggebruikers dan ook om goed op te letten op de nieuwe verkeersborden die er binnenkort zullen staan. De weg is op het stuk relatief smal en de fietspaden liggen dicht langs de rijbaan. Daardoor is er minder ruimte tussen auto's en fietsers dan op veel andere wegen, aldus de gemeente Hezen-Leende. Met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen uiteindelijk voor meer rust, beter overzicht en meer veiligheid op de weg. Dus dat allemaal binnen nu en 2 weken. Laat u niet verrassen. Dit is Man at Work, maar dan wel niet op zaterdag. Dit is Overkill.

0: heerlijke muziek uit Australië hadden wij Man at Work. En you're the overkill.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Ja, en heb jij nieuws van bij ons? Dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. De nieuwe van Direct. Dit is My Friend. When you run away.

0: van Direct, you're my friend. Hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat een kindercollege op vrijdag 30 oktober in bibliotheek Budel. Kinderen ontdekken er hoe leeftijdsgenoten in oorlogstijd leefden, speelden en moesten schuilen. Tijdens het kindercollege neemt Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historicus, de deelnemers mee naar de jaren 1940-1945. En aan de hand van dagboeken, filmpjes en verhalen vertelt ze hoe de oorlog het leven van kinderen in Brabant, de Kempen en de rest van Nederland totaal veranderde.
1: Let's go.

Ja, hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken. Anderen verloren vrienden of groeiden op in een gezin dat bij de NSB hoorde. En ook wordt gekeken naar jeugdboeken over de oorlog en de ervaringen van kinderen zoals bijvoorbeeld Anne Frank. De deelnemers worden uitgedaagd om zelf na te denken over vragen als: wat zou jij doen als je in die tijd had geleefd? Je kunt je daarvoor aanmelden. Het kindercollege is op vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel. De deelname is gratis en aanmelden kan via de agenda op de website van Bibliotheek De Kempen. En deelnemers wordt gevraagd hun bibliotheekpas mee te nemen. En daarmee kunnen ze na afloop meteen een boek lenen over de Tweede Wereldoorlog. Dit is Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia.

10 geworden met muziek van Rob de Nijs. Je hoorde Bo. De gemeente Kranendonk organiseert vandaag deze zaterdag de Veiligheidsdag Kranendonk op de parkeerplaats bij Kijkakkers in Maarhezen. Deze start vanochtend om 10 uur en duurt tot 2 uur en staat dus in het teken van veiligheid, preventie en de inzet van hulpdiensten. Tijdens de Veiligheidsdag vandaag in Kranendonk kunnen bezoekers kijken naar demonstraties van de politie, brandweer en de ambulancezorg. Ook kunnen ze een kijkje nemen bij verschillende hulpverleningsvoertuigen en ontdekken hoe de hulpdiensten uiteindelijk samenwerken bij incidenten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en meer te leren over veiligheid in de eigen woonomgeving. Dus dat allemaal straks vanaf 10 uur op de parkeerplaats bij Kijkakkers in Maarhezen. De Veiligheidsdag Kranendonk. Dit zijn de Beach Boys.

0: Veiligheidsdag is voor alle leeftijden. De dag is bedoeld om inwoners dus bewust te maken van veiligheid en preventie en te laten zien wat zij zelf kunnen doen om hun woonomgeving veiliger te maken. Daarnaast krijgen bezoekers ook de kans om kennis te maken met de hulpdiensten en te zien hoe politie, brandweer en ambulance samenwerken dus bij incidenten.
1: Radio Horizon.

te doen. Met de start van oktober gaat de finale maand van het NK Tegelwip in. En ook dit jaar is er weer een flinke hoeveelheid tegels vervangen door groen. In de gemeentelijke competitie bij de categorie kleine gemeente bezet Kranendonk met 15.110 tegels momenteel de vijfde plaats. De eerstvolgende gemeente uit de Kempen is Bladel op plek 17 met 12.701 tegels. De nationale tegelteller loopt ondertussen door richting de 25 miljoen tegels. Iedereen kan helpen om die mijlpaal te bereiken. Van één tegel uit de voortuin tot een complete tuinrenovatie. En gewipte tegels kunnen nog tot en met 31 oktober worden aangemeld via de website van het NK Tegelwippen. Hier is ook de actuele tegelstand online te volgen. En wie de 25 miljoenste tegel wipt en deze officieel aanmeldt, maakt kans op een gouden tuinkabouter en een tuinbon van maar liefst 100.

De winnende gemeente van het NK Tegelwippen uiteindelijk bekendgemaakt. Nou, genoeg gewipt, denk ik, hè? Lekker wat vrolijke muziek op de radio. We hadden Katy Perry trouwens. Is dit Samuel, Welte en Russo?

0: Ja, die laatste boom die had wel wat harder gekund, naar mijn idee. Samuel, Welte en Russo hadden wij.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Het is bijna 10:00. Zometeen gaan we luisteren naar alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van deze vroege zaterdagochtend. En daarna zijn we uiteraard bijzonder graag bij u terug met nog meer Fris uit de veer. We luisteren naar een liedje. Dat heet de Four Letter Word. En het is zo'n mooi liefdesliedje, dus je kunt wel raden waarover het gaat natuurlijk. Enfin, we gaan het luisteren. Dit is muziek van Kim Wah.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Jackson en You Can't Get What You Want. Een bijzonder goedemorgen op deze zaterdag en welkom bij Horizon.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

het Tony Rich Project en je hoorde Nobody Knows. De gemeente Kranendonk organiseert vandaag zaterdag 3 oktober... de Veiligheidsdag Kranendonk op de parkeerplaats bij de Kijkakkers in Marezen. Dat is hier eigenlijk precies om de hoek. Het is zojuist begonnen om 10 uur en het duurt nog tot 2 uur. En alles staat in het teken van veiligheid, preventie en de inzet van hulpdiensten. En tijdens deze Veiligheidsdag Kranendonk kunnen bezoekers kijken naar demonstraties van de politie, brandweer en ambulancezorg. De Veiligheidsdag is voor alle leeftijden en is bedoeld om inwoners bewust te maken van veiligheid en preventie. Dit is Ella Longley.

Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. Tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. En Eén Kempen vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en sociale mediagebruik van jongeren. Je kunt er een heel mooi filmpje op zien op onze website en ook via Eén Kempen. Maar ook via YouTube. Moet je maar eens kijken. Dit is Train en Hey Soul Sister.

Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik soms ook wel eens schrik van mijn eigen schermtijd. Hadden wij Train met Hey Soul Sister. Gaan we luisteren naar Johnny HDS. Turn Back the Clock. In het voorjaar, wanneer we de zomertijd ingaan, dan zetten we de klok altijd een uurtje vooruit. Een hele mooie tijd vind ik het altijd. Maar in het najaar, als we de wintertijd ingaan, dan zetten we de klok weer een uurtje terug. En dat doen we op zaterdag, in het weekend van zaterdag 24 op zondag 25

Ja, en wanneer we dan die wintertijd weer ingaan, aan het einde van deze maand, dan moeten we wel eens een extra lichtje laten branden natuurlijk. Suzanne en Freek hadden wij. De maximumsnelheid op de Gelderopsweg in Hezen, op het gedeelte buiten de bebouwde kom, gaat binnen 2 weken omlaag naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. De gemeente vraagt weggebruikers goed op de nieuwe verkeersborden te letten. De weg is op dit stuk relatief smal en de fietspaden liggen direct dicht langs de rijbaan. Daardoor is er minder ruimte tussen auto's en fietsers dan op veel andere wegen, aldus de gemeente Hezen-Leende. Met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen voor meer rust, beter overzicht en meer veiligheid op de weg. Dus hou het in de gaten. Gaat er over een paar weken in. Dit is U2.

is ongeveer, plus minus, om en erbij, 10 minuten voor 11 geworden. Straks om 11 uur een nieuwe show van de radio met Erik Jan en Dianne. Was dit een hele mooie van Craig David. En hij bezong de 7 dagen van de week.

0: samenzang van deze dames van Solid Harmony. Zou een leuk liedje geweest kunnen zijn voor O'Jean. Hadden wij I Want You to Want Me.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: En daarmee zijn wij dan toch weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Voor deze zaterdag, deze 3e oktober. Het begin is gemaakt voor wederom een hele mooie Radio Horizondag. Zometeen de show van de radio. En wat dit programma betreft. We zijn er morgen om 9 uur weer. Ja, ja. Dit is Gloria.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam bij Burghaamsteden. 6 kilometer file. Ook de andere kant op daar vertraging op de N57 richting Middelburg. Een kwartier vertraging bij Delta Park Neeltje Jans. En op de N65 Tilburg-Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Kromvoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaans gebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
5: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.
10: Man, man, man, wat een lekker weertje. Ah, dat maakt dat wij vrolijk gezin zijn. En enorm veel zin hebben in een nieuwe show van de radio. Hey, goedemorgen.

En hij staat hoog aan de hemel. En hij is heel lief vandaag, want hij brengt geen zinderende hitte. Wel nee! Hij voelt zacht. Hij voelt goed. Hij voelt lekker. Hij maakt je blij. Hij maakt je vrolijk. Ah, heerlijk, die zon vanavond en vandaag hoog aan de hemel. Op deze prachtige zaterdagmorgen. Peter van Echten, dank je wel, hè.

0: gewoon zo vrolijk als... als je vrij bent op zaterdag, je de gordijnen openschuift. En ik het geluk heb dat ik vandaag... ja, het voelt niet als werken dit. Toch een soort van vrij heb dat je dan zo'n prachtige dag krijgt.
1: De show van de radio.
2: Erik Jan de Sterke en Sianne de Jong.
0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van het radioprogramma... waar je thans naar luistert. Dian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je ook zo lekker geslapen?
3: Nee, ik heb niet zo lekker geslapen.
0: Echt waar niet?
3: Nee.
0: Hoe kwam het?

0: Lukte niet.
1: Ja, er was van de week iemand die jou midden in de nacht op de huistelefoon belde tot 3 keer toe. En dan niks zei, dat is ook niet leuk.
0: Nee, dat denk ik nog steeds aan.
1: Heb je daar dan wel langere last van?
0: Ja, ik heb er last van, ja.
1: Ik denk dat jouw netnummer begint met 0495, dat is ook in België een gsm. Ik denk dat gewoon een verdwaalde Belgische meneer of mevrouw per ongeluk in Nederland dat nummer gedraaid heeft, Jan. Ik denk dat het zo is gegaan.
0: De voicemail klonk niet als een Belgisch iemand.
1: Niet? Oké. Dat kan gebeuren natuurlijk. Ah. Welkom. Nu we het er toch over hebben, veiligheid en de nacht. Jij gaf me jouw telefoon, want ik ben vandaag begonnen met mijn telefoon thuis te laten. En het voelt nou al als lekker rustig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Heerlijk, geen telefoon.
0: Ik werd wel gebeld door René Vos.
1: Oh.
0: En ik geef jou net mijn telefoon,
1: ik
0: want
1: zie
0: dan
1: het
0: moet
1: voor
0: je
1: me.
0: Even voorlezen.
1: Oké, lees dit voor.
0: Ja.
1: Op zaterdag 3 oktober organiseert de gemeente Kranendonk de Veiligheidsdag Kranendonk op de parkeerplaats bij Kijkakkers in Maarrezen. Tussen 10 en 2 staat alles in het teken van veiligheid, preventie en de inzet van onze hulpdiensten. Ga er even een kijkje nemen, de Kijkakkers.
0: Waar was dat? Bij de Smeltkroes.
1: Bij de Smeltkroes? Ja. Oh, dat kan niet missen.
0: Nee.
1: Oh, dat is makkelijk. Ja, de Smeltkroes weet je wat er liggen, toch? De Veiligheidsdag vandaag. Moeten we ook iets doen aan veiligheid dan?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee. Oké. Vandaag hebben we alles te doen natuurlijk in de regio. Daar gaan we bij stilstaan. Het Kunstsmullen beleeft vandaag zijn officiële start. Vanmiddag komt van de provincie Brabant. De ambassadeur. Jan.
0: Ja, ik weet het niet, Erik Jan. Ik heb me er echt niet op.
1: Van Brabant, officiële opening. Niet de ambassadeur. Hoe heet het dan van de regio, van de provincie? Koninklijk onderscheiden.
0: Nou, belangrijk.
1: Belangrijk, nog belangrijker als de burgemeester.
0: Nog belangrijker. Nog belangrijker. Dat kan niet in deze leende.
1: Dat jij dat niet weet gewoon.
0: Ja, ik kom op Erik Jan.
1: Heel irritant dit.
0: Ja.
1: Goed, vandaag dus dat. Dat Kunstsmullen gaan we straks even over bellen natuurlijk met Wim van Ekelen. Vriend van de show in het radioprogramma. En wat verder ter tafel komt natuurlijk. Even mijn best gedaan om lekkere muziekjes voor je uit te zoeken. En als jij nou een verzoekje hebt, je mag best bellen met de studio 040-206-3040. Dat is het nummer.

0: Fries and the RR Express. Vooral het begin van die plaat is zo geweldig, hè? Zo overweldigend. Heerlijk om die plaat te horen op deze zaterdagochtend hier bij Radio Horizon. Ik heb even uitgezocht hoe het ook weer zat. Ja, natuurlijk, ik zocht de naam van de commissaris van de Koning, Dian. Want vandaag is de commissaris van de Koning in Brabant, mevrouw Adema is dat. Die is in Hezen op bezoek, want er is vandaag de officiële opening van het kunstsmullen. In de regio kun je in Hezen, Leende, Sterksel op tal van plekken genieten van kunst. Dat kan zowel binnen als buiten. En ja, de voorzitter van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten, die is dus vandaag hier in het mooie Hezen. En daar zijn ze best trots op dat zij dat doet.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja, kunstsmullen groeit natuurlijk ook enorm, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat steeds meer mensen ook wel kunst weten te waarderen op de een of andere manier.
1: Ja, en Sterksel wordt dan ook bij betrokken. Het zijn ook fietsroutes. Dus ja, het wordt ook steeds groter en steeds uitgebreider.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is misschien wel een leuk uittipje als je bijvoorbeeld uit Den Haag op bezoek bent en je logeert bij familie in Budel. En je denkt, wat zal ik eens gaan doen vandaag? Dan is kunstsmullen misschien wel een hele goede tip die we daar weer even gaven, toch, Jan?
1: Ja, zeker.
0: Stil in voor tante Marianne natuurlijk. Goed, straks even bellen met Wim van Ekelen. Ja, er gebeurt natuurlijk een hele hoop. Vind je het ook zo spannend? Die verkoop van die vakantieparken van Peter Gillis. Ik hoop zo erg dat die mensen van Slot Kralendonk eindelijk een keer goed nieuws krijgen.
1: Precies. Gewoon hun eigen caravan terug kunnen hebben.
0: Jarenlang voor gewerkt, voor geploeterd, voor gespaard. Al je spaarcenten erin. En dan mag je er gewoon niet eens weer bij. Het is toch niet te geloven. Het is eigenlijk verschrikkelijk dat het kan.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ik hoop echt dat die mensen die allemaal zo'n chalet, zo'n caravan op zo'n park hebben, of het nou in Asten is, of het nou in Valkenswaard is, in Kralendonk is, dat die vandaag of morgen in ieder geval heel snel goed nieuws krijgen. We gunnen het jullie echt heel erg.
1: Zeker.
0: Het zou mooi zijn toch, dat ze toch nog, hè?
1: Ja, op een normale manier.
0: Op een normale manier gewoon. Ja, precies. Goed, de show van de radio onderweg naar 2. We praten hierbij. We hebben van alles te melden in het programma. En natuurlijk nemen we graag een duik in die grote, ja, die grote hits. Dossiers, kelder, platenverzameling van Horizon, de top 2000. Laten we daar eens even gaan koekeloeren. En dan komen we Don Henley tegen.

Je bent uitgenodigd door de hulpdiensten uit onze regio. Om even te komen kijken op de kijkakkers hier in Maarhezen. Daar presenteren ze zich. Laten ze zien wat ze voor je kunnen betekenen. Misschien hebben ze nog wel een praktische tip voor je. Hey, zou zomaar kunnen. Dan Helly op de Radio Horizon. En die prachtige klassieker, The Boys of Summer. Radio Horizon. Lost Dancing.

voor al die festivalgangers. Die naar deze plaat luisteren. Die herkennen dat gevoel. Jeetje, we moeten weer een tijdje zonder. Ja. Fred again, The Blair Madonna, Mary. En We've Lost Dancing. Ja, en daarmee, vrienden, draaien we zo'n beetje alles op de radio. Als het maar leuk is. En zo af en toe hoor je een lekkere klassieker. En dan weer een lekkere danceplaat. Moet kunnen, toch? Straks even bellen met Hezen. Wim van Ekelen. Over het kunstsmullen dit jaar. En dit is Joe.

0: Joe Cocker. Summer in the city. Lekker, hè? De zomer tintelt zo je luidsprekers uit. Zo je huiskamer, je auto, je werkplek in. En dat maakt dat we even gaan bellen, in de telefoon gaan klimmen. En we gaan bellen met Wim van Ekelen in Hezen. Wim, vandaag de officiële opening van het kunstsmullen, hè?
1: Ja, het grote moment weer, hè, na 2 jaar.
0: Ja.
1: Dat is wel weer eventjes spannend natuurlijk. Maar van de andere kant vind ik zo'n mooi programma dat ik met volle vertrouwen erin ga.
0: Het kunstsmullen gaat weer beginnen. Vandaag de officiële opening, Wim, hè?
1: Ja, ja, ja. Commissaris van de Koningin, die komt het openen. En daar zijn we heel trots om dat ze de moeite neemt om naar ons toe te komen om het te openen op het einde van de dag. En daarna hebben we een hele mooie show die zondag ook voor het publiek er is. Het heet The Follies. Dat is een multimediale show met een hele bekende, goede Nederlandse gitarist die de Nederlandse Muziekprijs ooit gewonnen heeft. Menno de Nooier, die maakt met allemaal videotechnieken een hele illusoire wereld om je heen op dat moment. Heel bijzonder. Het hoofdprogramma speelt zich helemaal af buiten. Wij willen juist de ontmoeting van kunst en natuur willen we stimuleren, omdat die zo'n goede interacties met elkaar kunnen hebben. En we hebben dus verdeeld over de hele gemeente Hezenleende op 5 verschillende plekken hebben we in de natuur wandelroutes gemaakt waar langs allemaal kunstwerken zijn. Het thema is ruimtelijke verkenning. Dus je moet goed gaan kijken naar alles om je heen. En dat doen we vooral met behulp van follies. Follies, dat zijn bijzondere bouwwerken die eigenlijk helemaal geen functie hebben. Dat is juist een kracht. Okay. Er wordt als het ware een bouwsel neergezet, van wat voor materiaal dan ook. En je weet eigenlijk niet wat je ziet en het hoort eigenlijk niet op die plaats en je kan er niks mee, denk je in eerste instantie. Maar zo'n folie die mag verrassen, die komt vreemd over in de natuur, maar die doet iets met die ruimte en die doet iets met jou daardoor.
0: Ja.
1: Dus dat zijn bijzondere ervaringen, die willen we overwerken. Daar hebben we 25 van die folies staan langs al die kunstwandelroutes.
0: Als mensen nou zich willen onderdompelen in het pracht en praal van de kunst smullen dit jaar, waar kunnen ze dan het beste beginnen?
1: Onze hoofdplek is het landgoed Capella Put, de Zomerseweg in Hezen. Daar staan 16 follies in de natuur rondom het hotel in. Van daaruit kan je met de fiets, we hebben een fietsroute uitgezet, met name bij het crematorium staan ook nog 4 hele mooie kunstwerken in het park. Bij Schoorsveld hebben we nog kunstwerk staan. Maar als je verder fietst, dan kan je naar Sterksel, Kloostervelde. Dan kan je weer doorfietsen naar Leenderstrijp. Bij de Sint-Janskapel is ook een hele mooie, bijzondere plek. Van de Sint-Janskapel kan je weer naar Leende fietsen. Bij Boshoven ook een aantal mooie dingen staan. En dan kan je weer terug in Hezen komen. Eventjes langs de kunstkring nog, waar nog een mooie folie staat.
0: Ja, jullie worden dit jaar enorm verwend door prachtig mooi weer dit weekend. Dat is
1: fantastisch.
0: Dat is een enorme opsteker natuurlijk. Ja. Leuk om met de fiets, zeg maar, het kunstsmullen te gaan beleven. Behalve buiten is er ook binnen van alles te doen, hè?
1: Ja, we hebben heel veel binnen. Op de eerste plaats pure beeldende kunst hebben we nog in een binnenexpositie. Ook het Hotel Capella Put. Maar ook in de Schammert en bij de 3 galerieën in de gemeente. Hè, de Galerie de Clio en Galerie Kempro en Galerie Ekelhof.
0: Ja.
1: Daar zijn ook allemaal dingen die allemaal rondom dat thema ruimtelijke verkenning opgezet zijn. De website is www.kunstmullen.nl. Kan niet makkelijker haast.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er overal op alle punten waar we iets doen liggen programmaboeken. Boekjes met uitleg van het een en ander.
0: Ja.
1: En overzichten van het totale programma.
0: Ja. Goh, ik denk dat het gaan is, zien is, genieten, kijken, je laten overrompelen. En ga even naar die website, kunstsmullen.nl. Daar vind je alle ins en outs over de kunstsmullen. Het begint vandaag officieel die opening. Tot wanneer duurt het, Wim?
1: Tot 25 oktober.
0: Kijk.
1: Dus het zijn 3 weken met 4 weekenden erin.
0: Oké. Nou, alle tijd om niks te hoeven missen. Ik wil je voor vandaag veel plezier wensen, Wim. Want het is een bijzonder leuke dag natuurlijk.
1: Ja.
0: En we spreken elkaar snel weer.
1: Heel gauw.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Goedjes.
2: Graag gedaan. Dag Wim. Hoi.

0: uithoek in de muziek. Die ook kan ontspannen. Heerlijk. Tot rust komen met muziek. Even op adem. Even in jezelf. Even niets. Ik zie wel een radioprogramma in, Dian.
1: Ja,
0: het zou wat zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: We draaien trouwens Air en All I Need. En daarmee even... die staat trouwens ook in de top 2000, by the way. Daarmee even een lekkere oude plaat hier even op de radio getoverd. Ja, je hoort de hele week al overal 24 uur per dag hetzelfde. En we vinden het zo leuk om af en toe even een zijstapje te maken. En in het weekend mag dat, gelukkig. Daar vind ik ook blij dat we niet door de week zitten met het radioprogramma, Dian. He?
1: Ja, ik ook.
0: Dat
1: zeker.
0: Is, hè?
1: Ja.
0: We zouden 12 van het dozijn zijn, hè?
1: Nee, dat willen wij niet.
0: Dat willen we niet, hè?
1: Zo zijn wij niet.
0: Nee, zo zijn wij niet. Nee. Oké, genoeg getreuzeld. Tijd om een beetje gezelligheid te gaan maken. Even een beetje. Zullen we een beetje dansplaat gaan draaien? Even?
1: Ja, leuk.
0: Dansplaat, hè? Ah, die bedoelde ik niet. Even een lekkere dansplaat. Ergens uit de jaren 90, waarvan de videoclip ooit is

0: kwijt.
1: Alleen te horen hier in de show van de radio. Arie en de Mastermix is natuurlijk. En Aske ooit. Een speciale uitvoering van die hele grote hit van Gerard van Maasakkers van een jaar geleden. Over grote hits gesproken. Ken je dit nog?

0: Ja, prachtige plaat. Natuurlijk Nick Kamen op de radio. En I Promise Myself, zo hier in de show. Ik zat even te denken, we hebben een beetje tijd over. En om nou een hele plaat te gedraaien vlak voor het reclame en het nieuws van 12 uur, dat vind ik ook weer zo, hè? Dat is ook weer zo. En eigenlijk heb ik even wel zin om even een beetje te lachen. Zullen we even een grappig iets doen? Theo Maassen, die vond ik even op internet terug. En die was een beetje aan het terugblikken op de voorstelling van de avond ervoor. Ik vond het wel grappig. Ik ga het even met je delen. Luister even mee. Theo Maassen in zijn uitvoering, zeg maar.
1: Ik speelde hier gisteravond ook. En toen kwam er na afloop kwam er een mevrouw naar me toe. Die was kwaad. Kwaad op mij, jongen. Keurige dame. Maar die was heel kwaad. Omdat ik zei, ja Theo, waarom ben jij zo negatief over lesbiennes en laat jij je nooit negatief uit over homoseksuele mannen? Ik zei, ja maar mevrouw, u noemt nu twee dingen die compleet verschillend zijn. Ja, wij leven op een planeet waar 50% van de wereldbevolking is vrouwelijk, 50% is mannelijk. Heb ik niet verzonnen, dat is een gegeven. Dus, hè, als er vrouwen zijn die onderling gaan liggen viespeuken, ja, dan blijven de mannen over waar geen partner voor is. En dat die mannen er onderling dan toch maar het beste van proberen te maken.
0: Ja, sorry, ik kon het niet laten. Goed. 12 uur, we gaan naar het nieuws en de reclame. En we zijn zo weer bij je terug.
2: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons. En de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een pechgeval. Dat pechgeval is weer op weg geholpen. Kwartier vertraging op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Bij Burg-Haamstede 8 kilometer file vanwege de marathon daar. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij de aansluiting met de A73 2 kilometer file en een half uur vertraging. En bezoekers aan de outlet store staan in de file op de N280 vanuit München-Gladbach naar Weert bij Roermond-Oost. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan de Sterke.
5: Hey, goedemiddag. Ach, wat leuk dat je luistert. Dat vinden we echt leuk. Als we iets voor je kunnen doen, plaatje draaien, groetjes doen, hey, bel even met de studio 040 206 3040.

Ja, close singing noemen ze dit. En ik weet nog dat Matthijs van der Ven, die je zojuist hoorde, een keer op bezoek kwam in de studio en met Koen naar achteren ging. En met een microfoon en een recorder maakten ze in een paar minuten samen de jingle shot, je zojuist hoorde. Ik vond het zo knap gedaan. Dankjewel Matthijs daarvoor nog. Ach ja, mooie tijden, mooie herinneringen. Over mooie tijden en herinneringen gesproken, dit zijn de Dire Straits.

0: Radio Horizon. Horizon.
1: Luister je naar. En we vinden het leuk dat je dat doet. Op deze zaterdagmiddag 12:15. En als we wat voor je kunnen doen, je kunnen helpen met wat promotie of wat bekendmaken, stuur even een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Ja, ja, dat zijn nog eens teksten. Maan en de jeugd van tegenwoordig. En naar de maan. Wel een toepasselijke titel, dacht ik. Na Bruno Mars hoorde je die.

De man is een tovenaar qua muziek maken en bedenken en teksten. Ik heb het over Bruno Mars en The Weeknd, hoorde je. In the night hier. En dat rond 12:30 hier op Radio Horizon. En als je aan tafel zit, wensen we jou uiteraard eet smakelijk. Ik heb hier alvast een lekker toetje voor je.

Live samen met Bente. Hoe hou ik dit vast? Je kan tot 2 uur nog op bezoek gaan bij de hulpdiensten uit de regio. Die hebben

Ach, hij was zo knap. Vooral die meisjes in de jaren 80 die nu zelf allemaal bijna 80 zijn, was George Michael toch wel een geweldig knappe kerel. Verschijning samen met Andrew Ridgeley vormde hij natuurlijk het duo Wham, maakte vele hits. En dit was er eentje van George Michael solo uit 1984 en de Carl's Whisper. Daarvoor draaiden we Dr. Alban en Sing Hallelujah.

zit me te bedenken dat ik eigenlijk nooit een videoclip van deze dame gezien heb. Ik heb geen flauw bedoel hoe ze eruit ziet. Rita Ora was dat en Anywhere. En daarvoor draaiden we de Wrong Direction van Passenger. En daar weer voor die hele grote hit van George Michael. Kortom, dit is een Radio Horizon met de show van de radio onderweg naar 2. En dit is een van de grootste hits van Sommelier.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De 2 verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. N57 Brouwersdam-Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud bij Kromvoort als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
7: 1 uur geweest. Wees welkom in het 3e uur van de show van de radio op deze zaterdag. Nog 1 uurtje show. Ja, en morgen natuurlijk zijn we er ook weer van 11 tot 2 hier op Horizon. Het nieuws van

Een keer naartoe te gaan lijkt me geweldig. Coldplay en Clarks, gehoord dit uit 2003. En ik hoor je denken, 2003? Maar dat is al heel lang geleden. Is dat al zo lang geleden? Ja, inderdaad. Het gaat hard, hè? Ja, de tijd vliegt. Daarom moet je elke dag genieten, zoveel als je kan. Elke dag een verwen jezelf moment. Even iets doen voor jezelf waar je lekker van kan genieten. Ik heb hier een mooie suggestie. Luister naar Jason Mraz. When I

eigenlijk een heel, heel mysterieus plaatje dit. Felix Jaw remix en cheerleader van Omi uit 2015. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston en Jason Ross. And I Won't Give Up hier in de show van de radio. Leuk dat je luistert. Onderweg naar 2. 2:10. En je weet het, hè, als we iets voor je kunnen doen, even bellen. 040-206-3040. Zijn we voor, doen we graag. Hey, en als we iets voor jou kunnen doen, dan wachten we daar geen moment mee natuurlijk.

Shanna Spiro en Great Expectation. Na Pointer Sisters en Jump for My Love. Shakira en een plaatje voor de Viva Zoo. En Gloria Gaynor en I Will

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Ron Fransen. En morgen, dan zijn we er uiteraard weer. Vanaf 11 uur met een spiksplinternieuwe show van de radio. Tot morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 9 kilometer file vanaf Geertruidenberg een kwartier vertraging. De N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En inmiddels een uur vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 4 kilometer file voor de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, morgen is het Werelddierendag en vandaag in ons programma het item Prompt mee voor een goed idee. En dan is het complete chaos in de dierenwinkel. Hey!

al die mensen waar het lijf niet meer van wil, maar die tussen de oren nog heel jong zijn. Advice for the Young at Heart. Je hoorde Tears for Fears met een hit uit 1990. Welkom bij Radio Horizon. Welkom bij het programma Over de Grens. Vandaag staat bij veel woningzoekenden de voordeur letterlijk open. Het is NVM Open Huizendag. Tot aan de klok van 3 kun je zonder afspraak verschillende huizen gaan bekijken. En misschien ontdek je onderweg wel iets belangrijks. Je zoekt een huis, maar eigenlijk zoek je vooral een plek waar je je thuis voelt. De vraag is dus:

T.C. Peniston. En hier uit de jaren 90. We Got a Laughing. Hoor je ervoor Phil Collins. And Something Happened on the Way to Heaven. En misschien is vandaag wel eens een dag om kritisch door je eigen huis te lopen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er een verband is tussen rommel in huis en minder welzijn. Geen reden om meteen de container te vullen, maar misschien wel om dat ene kastje eindelijk open te trekken. Want ja, zeg eens eerlijk, hoeveel spullen bezitten we eigenlijk die je al jaren niet meer nodig hebt? Nou, laat nou dat proces precies zijn waar ik mee bezig ben. Dit is Alcazar.

Ja, hoe actueel is het weer? John Lennon en Plastic Ono Band. Muziek uit 1969. Give peace a chance. Give peace a new chance, zou ik bijna willen zeggen. Het is vandaag 3 oktober. Het is een bijzondere dag. Het is de datum waarop in 1990 Duitsland werd herenigd. Om middernacht trad de Duitse herenning officieel in werking. En sindsdien is het een Duitse nationale feestdag. Een grens die jarenlang Europa verdeelde, die verdween. En dan blijken toch grenzen nu ineens wat minder eeuwig te zijn dan ze lijken. Nou, zou je vandaag nog naar Designer Outlet in Roermond willen? Volgens mij is het daar nu heel druk vanwege het feit dat het een Duitse feestdag is.

Wings en Silly Love Song muziek uit de jaren 70. We zijn toe aan het vaste item rond dit tijdstip. En dat is prompt mee voor een goed idee. Stel je voor, je loopt rustig een dierenwinkel binnen. Je wil alleen een zak honden.

spijkerbroek alweer. Het mooie aan dieren is, ze trekken zich niks aan van onze planning. Een hond heeft geen agenda, een kat kent geen deadlines en een papegaai heeft waarschijnlijk helemaal geen filter. Misschien kunnen wij daar nog iets van leren. We proberen ons leven voortdurend onder controle te houden. Alles gepland, alles efficiënt, terwijl juist de onverwachte dingen, ja,

jaren 90 onmiskenbare elektronische muziek. Alex Party en Don't Give Me Your Life. En daarvoor hoorde je ons item prompt mee voor een goed idee. Nog een uitgaanstip voor komende woensdag. Hou je van de James Bond films en nog meer de muziek ervan? Dan hebben we het over Goldfinger, Skyfall en dat soort liedjes. Dan kun je komende woensdag terecht in Muziekgebouw Eindhoven. In de Hertog Janzaal is er 's avonds een optreden. Hoor je de muziek uit al die films vanaf kwart over 8. Meer informatie op mge.nl. Goed, na muziek van Jennifer Lopez, oftewel J-Lo. Dit is Waiting For Tonight. Like a movie.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

Muziek van Maroon 5. Je hoorde het liedje Misery en daarvoor Phil Lynott en Old Town. Gisteravond stond de Billy Joel Experience in de Hofnar in Valkenswaard met natuurlijk hun kenmerkende muziek. Vanavond een optreden in de Hofnar voor de dames. Het is een cabaretprogramma met de titel Vuile Huichelaar. Begint vanavond om 19:15. Kaartjes en meer informatie via de website hofnar.nl. Maar het feit dat gisteren de Billy Joel Experience daar stond is aanleiding om deze plaat voor je in de lijst te zetten. Billy Joel en Piano Man.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Kamperland en Vrouwenpolder ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de N280 richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 4 kilometer file met 55 minuten tijdsverlies. En tot slot de N629 Oosterhout richting Dongen. Voor Kaatsheuvel staat 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: En in dit tweede uur van het programma Over de Grens hebben we straks om 3:30 weer de mix van de week. Met deze week platen van The Kongs, van Block & Crown en van Jaden Bolshoi. Hey!

een plaat die nog niks aan charme verloren heeft. Level 42, je hoorde Hot Water. Zaterdag 3 oktober is het vandaag, is dag nummer 276 van het jaar. Betekent dat we dan nog 89 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag is ook een bijzondere dag, want het is eigenlijk het weekend van de wetenschap vandaag en morgen. Bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en musea openen hun deuren voor het grote publiek om live wetenschap en technologie te bewonderen. Ga maar even googlen als je bepaalde instituten of bedrijven wil gaan bezoeken.

muziek van de Frank Boeigroep uit de jaren 90. Het liedje heette Paradijs. En daarvoor hoorde je Galantis en Runaway You and I. Vandaag organiseert de scouting Sint Maarten en Sint Stefanus een vlooienmarkt in Valkenswaard. En let op, tussen tot vanavond 7 uur zijn de Peperstraat en een deel van de Maastrichterweg om die reden afgesloten. Wil je meer informatie? Dan even lekker gaan googlen. Gaan wij ondertussen luisteren naar de Spice Girls. Dit is Wannabe.

muziek van Ike en Tina Turner uit de periode dat tussen hun nog alles koek en ei leek. Als je de film volgt later, What's Love Got to Do With It, zou blijken dat dat toch anders zou zijn geweest. Overigens heeft Ike wel geprotesteerd, want hij heeft nooit zijn kant van het verhaal kunnen vertellen. En dat lijkt me dan ook wel weer een terechte opmerking. Nutbush, City Limits, een hit uit 1974.

Green Bandit samen met Anne-Marie. Je hoorde Rockabye en daarvoor Ava Max en Sweet But Psycho. Volgende week zaterdag 10 oktober een optreden in de Smeltkroes in Maarhezen van Nathalie Baartman. En dan negende voorstelling Dier gaat Nathalie Baartman, cabaretière met Twinse wortels, naar eigen zeggen haaks op de Zuidas. Een treinreis naar Birn met haar 12-jarige dochter. En dat helaas hoor je als jij erbij bent. Kijk maar eens op akdesmeltkroes.nl.

een soort van verheerlijking om de grote plas over te steken en in Amerika te gaan wonen. Het werd gebracht door James Brown. Maar dat perspectief is in loop der tijd volgens mij wel aardig veranderd. Toen vonden we het heel erg leuk, denk ik, met elkaar. En inmiddels denken we er anders over. Goed, morgen gebeurt er iets bijzonders in Stamppoort. Daar worden huiskamers, tuinkamers en mancaves omgebouwd tot kleine concertzalen. Muzikanten spelen er 3 keer een half uur in het huiskamerconcert. En bezoekers kunnen van huiskamer naar huiskamer hoppen. Gratis wel te verstaan. En eigenlijk is het heel simpel. Geen groot podium, geen dranghekken, maar gewoon muziek bij mensen thuis. En juist die intieme, gezellige sfeer is wat dit zo uniek maakt. 4 oktober van 1 tot 4:30. En er zijn websites waarin je dat precies terug kunt vinden, hoe je route zou kunnen plannen. En volgende week doen ze datzelfde, maar dan in Weert. Nou, dan zijn wij toe aan de mix van de week. Vandaag hebben wij een aantal plaatjes aan elkaar geplakt. The Kungs met Never Going Home. Dan hoor je Block & Crown met hun versie van Don't Go. En als laatste Jaden Boysen met het liedje Upside. En dit is de mix van deze week.

0: wereld op zijn kop. Dat zou je letterlijk zo kunnen vertalen. Je hoorde Upside Down in de uitvoering van Jaden Boysen. In de mix van de week met de Kongs Never Going Home. Met Block and Crown en het liedje Don't Go. En natuurlijk dus, zoals gezegd, Jaden Boysen met Upside Down. Voor de mensen die regelmatig tussen Budel en Weert heen pendelen, hou er rekening mee dat de onderhoudswerkzaamheden zijn aan de Geuzendijk tussen Budel en Weert. En dat loopt nog tot en met 9 oktober. Dus ook vandaag, maar ook de komende week, is deze omleiding even voor alle inwoners uit de Budel en Weert relevant.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Melissa Etheridge en Like the Way I Do. En daarvoor de Golden Earring When the Lady Smiles. Leuke platen achter elkaar wat mij betreft. Morgen een optreden in het Perron in Hezen. De Magie van Close Harmony. Een programma in de theaterzaal wat 's middags om 2 uur begint. Met zangstemmen die zo dicht bij elkaar liggen dat ze een warm geluid vormen. Dat is Close Harmony. Daar kan je bij zijn. Kaartjes daarvoor kun je bestellen via de website hetperron.nl. Morgenmiddag dus om 2 uur. Gaan wij naar muziek van Amy McDonald heen. Vervolgens gaan we naar nieuws, weer en verkeer van 4 uur. Maar eerst Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
9: DAB+.
10: En overal online.
9: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum heb je vanaf Geertruidenberg een uur extra reistijd. verder op onthoud op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En in dit derde uur van het programma Over de Grens gaan we het hebben over de reggae-plaat van de week. Straks om 16:30. En over 50 jaar Daddy Cool / Boney M.

uit de jaren 90 op Radio Horizon. Je hoort de Swing Out Sister en Am I the Same Girl. Eerste plaat in nummer 3 van het programma Over de Grens. Van harte welkom daarbij. Even een agendapuntje. Morgen 4 oktober is het Werelddierendag. De datum is niet toevallig gekozen, want 4 oktober is de sterfdag van Franciscus van Assisi, die zich bekommerde om mens, natuur en dieren. En dit weekend wordt er ook heel letterlijk gevierd, want vanmiddag is er bij de Paterskerk in Weert een dierzegening. Dus ook als je hond of kat of cavia geen religieuze overtuiging heeft, is die van harte welkom. Alleen, je hond weet waarschijnlijk niet wat een zegen is, maar hij weet wel wanneer hij aandacht krijgt. Morgen, Werelddierendag. Moet je nog iets halen bij de winkel? Nou, dan zou ik maar snel de auto instappen of de fiets opspringen om dat nog te regelen. Goed, we gaan van start met de muziek. Dit is Queen met een hit uit 1984 en die heet Radio Gaga.

Bend and Break. Dit was King met een hit uit 2005 en die verveelt nog geen moment. Daddy Cool Turns 50 is een ode aan een gouden discotijdperk. De muziek van Boney M en meester-producer Frank Farian. In 1976 scoorde Boney M haar eerste internationale hit met Daddy Cool. 50 jaar later is het tijd om die iconische discoklanken opnieuw te beleven. Dat kun je van doen vanavond in het Munttheater in Weert. Het programma Daddy Cool Turns 50 wordt daar gebracht. De zaal gaat open om 7:45 en verwacht einde om na 22:30. Aansluitend staat er een DJ in de foyer met uiteraard passende muziek. Munttheater.nl. En wij hebben ondertussen muziek van Boney M uiteraard. Dit is Daddy Cool.

kunt maar duidelijk zijn. Rob de Nijs had die boodschap gesnapt in 1982 met Ik wil je, ik wil je. De Listad Revue brengt vanavond het programma Spotlicht. En dat is een jubileum van hernieuwde levenskracht in de ProWise-zaal in Theater de Borg in Budel. Vanavond begint het optreden om 19:30. Voor meer informatie en kaartjes verwijs ik je naar de website theaterdeborg.nl. Vanavond dus. Dan muziek uit het jaar eind jaren 70. Dit is Blondie. En zij heeft een heel koud hart. Luister maar.

muziek van Blondie. Het liedje heette Heart of Glass. En daarvoor hoorde je Rob de Nijs en Ik Wil Je. We zijn toe aan de reggae-plaat van de week. En deze week is dat Dawn Penn. En I Don't, You Don't Love Me, No, No, No. Ze nam het nummer oorspronkelijk op in 1967. In de vroege Rocksteady-periode. Pas 25 jaar later neemt ze het opnieuw op. En toen ging de wereld alsnog om en werd het een grote hit. Soms moet een liedje gewoon wat langer wachten op zijn moment. Het maakt onze reggae-plaat van de week.

van Chaka Demus en The Pliers uit 1994. Het heette Twist and Shout. En als je dan denkt, dit klinkt als een oud plaatje. Ja, dat is het in feite ook. Maar ja, de plaatjes worden allemaal toch weer eens een keer afgestoft en opnieuw gemaakt. Verslaving is dichterbij dan we soms denken. In Nederland hebben honderdduizenden mensen problemen met alcohol, drugs, gokken en andere verslavende middelen. Maar vergeet ook het onderwerp seks niet. Verslaving gaat allang niet meer over wilskracht. Het verandert letterlijk de werking van je hersenen. En Amy Winehouse zong daar openlijk over. They tried to make me to go to rehab. En weet je wat het antwoord van Amy was? No, no, no.

Hollywood 7 van Elvis Hiddink, een hit uit 1980. En als we dan toch in Hollywood in Amerika zijn, dan kom ik wel uit bij een bijzonder, een dom dingetje wat er gebeurde deze week in Amerika. Een kraan valt op het huis. Dat is op zich al een hele vervelende gebeurtenis. Bij het bergen van die gevallen kraan, mag je raden wat er gebeurde? Nou, die viel op hetzelfde huis. Twee keer pech of twee keer dom. Je mag het zelf uitmaken tijdens rouw en herzen. En dan is het maar dom. Hey.

ook een mooi Raji en Show Me. En dat doet je denken aan Sheila en Black Devotion. Maar goed, dat is even een zijstap. Zometeen hoor je Hans van der Meis. Zijn programma Hip Hop Wijzer. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Maak er een heel mooi weekend van. We gaan weer afsluiten met de wijze woorden. En die hebben te maken met het thema van vandaag. De open huizenroute. En dan is de uitspraak de volgende. Een huis is van steen. Een thuis maak je met elkaar. Tot volgende week.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Hans van der Meij.

Leuk om terug te horen, 1987, Pepsi en Shirley. Goodbye, Stranger. De Wham-meiden, zo stonden ze beter bekend, want ze waren de achtergrondzangeressen van Wham, inderdaad. George Michael, die scoorde met grote hits mee. Jazeker. 2 uur lang Popwijzer, van harte welkom.

Hoorde gewoon zitten in 1980. New York, New York uit de film. New York natuurlijk. En daar wordt dit nummer trouwens gezongen door Liza Minnelli in die film. Jazeker, Frank Sinatra. En daarvoor Jamie Miller en Baby Doll. Dat is zo mooi. Weet je wat ook mooi is? Dit is zo mooi.

luistert naar Popwijzer, dus je zit eigenlijk ook best wel dicht bij het vuur. Je hoorde de nieuwe opname van Raccoon. Wat hebben ze dat mooi gedaan. Het gaat over de mensen die je mist, die zijn ontvallen. Ja, en die hebben we allemaal. En het is een prachtig nummer om daaraan terug te denken natuurlijk. Frank Sinatra daarvoor en Theme from New York. New York dus en Crosby, Stills en Nash. Ach, wat is dat mooie. Beatle-nummer In My Life.

uitbrengt, dan moeten we hem zeker laten horen. Hij is inmiddels 76 jaar oud, deze Stevie Wonder. En My Life Story is zijn nieuwe opname. Ach, leuk om te horen, toch? Fecal Sharky daarvoor, ex-Undertones. En A Good Heart and The Ramones and I Wanna Be Sedated. En hier, de Elgins in Heaven Must Have Sent You.

nieuwe single voor Ujul, David Guetta en French Montana. Heet Shine en dat doet hij gelukkig dit hele weekend. Het zonnetje is aanwezig, het wordt een graad of 20 en we hebben lekkere muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Terug in de tijd, we gingen met de Motown Sound mee. The Elgins en Heaven Must Have Sent You. Ja. Ze kwam zo binnen. Prima muziek hoor je, 24 uur per dag. Mocht je willen weten wat er in de regio gebeurt, ga gerust op onze site kijken.

De herinneringen die komen boven 1980. De dansklanken klonken van Odyssey en Use It Up and Wear It Out. En Arada Michael Walden met Divine Emotions daarvoor. Tijd voor een beetje rust. Douwe Bob.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Meijs.

Vechter in de tijd de jaren 70 herleven in Pophuizen. Sweet in the Ballroom Blitz. En voor het tijdsein hoorde je Miranda Lambert en Ella Longley. En waarom is dat een nieuwe plaat en werd die gedraaid in Pophuizen? Nou, die twee dames die reden in Australië op vakantie. En er zat een kangaroo en een hond in de auto. En toen werden ze door de politie aangehouden en ze kwamen uit Texas. En daar is het liedje geschreven, Choosing Texas. Wat een grote hit werd voor die Ella Longley. Nou, 2 uur Pophuizen met heerlijke muziek.

ruim 15 jaar geleden. En we zijn benieuwd of hij inderdaad biljonair geworden is. Deze Travie McCoy en Alex Warren daarvoor uit de hitparade van dit moment. Leuk nieuw nummer. Heet Emerald Eyes. En hier is

Nieuwe single van Ron D heet Paradise en is inderdaad zo mooi als het Paradise, zeg maar. En we mogen hopen dat het een groot hit gaat worden. De Time Band is daarvoor. I'm specialized in you. Je luistert naar Popwijzer. De gemeente Assen en Valkenswaard zijn blij met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. Prinsenmeer en Ommel, dat onder de gemeente Assen valt, en de Brugse Heide in Valkenswaard, werd afgelopen donderdag 23,75 miljoen euro geboden. De gemeente die hopen dat de nieuwe eigenaar de parken weer laat uitgroeien tot aantrekkelijke recreatiegebieden. De gemeente Valkenswaard noemt de verkoop van de Brugse Heide een kans en een nieuwe impuls. Het park is al geruime tijd dicht en levert daardoor niets op aan de recreatie in

Grootheid van Anne-Marie samen met Shania Twain. Alweer 3 jaar geleden met Unhealthy. En daarvoor Moment and Whatnots. En Girls. Ja, prachtig nummer. Uit lang vervlogen tijden. We gaan eens kijken wat er aan nieuw werk uitgekomen is. Agda en de Munnik. En niets doen.

Terug in de tijd 2009 met Lily Allen. Het heet echt zo, fuck you, kan er niks aan doen. En dan ben ik daarvoor. Met een nieuwe single heet Niets Doen. Ach ja, er is zoveel te doen. Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan minder digitale prikkels. Tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld 5,3 uur per dag op hun mobiele telefoon door. In Kempen vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en sociaal mediagebruik van jongeren. En dat is best wel groot. Ze dachten zelfs, het is beter als het nooit uitgevonden was.

aantal nummers van het favoriete lijstje van de programmamaker, zeg maar. The Cure en In Between Days. En daarvoor Anouk met One Word. Ja. Als we ver terug in de tijd gaan, 1986 was er een Nederlandse formatie uit Amsterdam. Die heette The Fatal Flowers. En die maakte Younger Days. Ze zouden weer bij elkaar komen, want ze maken maar muziek tot 1990. En ze zijn bij elkaar met een nieuwe single, All The Time.

Fatal Flowers All The Time. En we zullen inderdaad nog eens een keer teruggrijpen naar hun mooie oude single, The Younger Days. En daarna Hobbestank 2003 en The Reason. Bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag. Opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium.